0: Hey, wat ga jij doen?
1: Ah, ga je gewoon met mijn mij? Hujang, bo, hujang.
0: Ja, maar nu ga je hem, maar ga ook op orde doen.
1: Ah, hujang, bo, mijn mij, hujang.
0: Nou, nu ga je dat zeggen, nako. Hoi, moet je kanaal?